0: was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Medispelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

speel nu wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

je zo voor mij ziet staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

typ maar gewoon een liedje van Alba in en je krijgt ze hoor. Want er zijn zoveel liedjes van Alba in de muziekbibliotheken van radiostations. Dus niet te filmen gewoon. Dit was Alba en Dancing Queen. Ik zeg een hele goeiemorgen. Ook een beetje met een reden natuurlijk deze Dancing Queen. Want het is natuurlijk in Amsterdam lekker bezig, die hele Pride. Ja, voor het eerst zijn er trouwens betaalde zitplekken langs de Kennelparade in Amsterdam. Amsterdam is namelijk begonnen met de bouw van een grote tribune voor de Kanaalparade van aanstaande zaterdag. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n tijdelijke tribune wordt geplaatst langs de route van de botenparade. Zo kunnen er 10.000 toeschouwers gaan kijken op deze speciale tribune. Ze moeten wel een kaartje kopen die varieert van 15 tot 275 euro. Maar ja, het is wel een eenmalige ervaring. Ja, de tribune is 300 meter lang. Ja, de omwonenden die werden erg vroeg wakker door bouwverkeer, veel herrie, dat hoort erbij. Er waren ook wat vakantiegangers die klaagden. Die zeggen van ja, het geweten had ik een ander hotel geboekt. Want jongens, het is niet uitslapen natuurlijk. Ja, omwonenden kunnen zaterdag gratis naar de parade kijken vanaf de tribune. Maar een aantal kijkt liever vanuit het eigen huis. Zo zegt een bewoner, ik woon op 3 hoog. Dus ja, ik heb het beste beeld. Dat meldt deze persoon op AT5. Ja, voor de meeste andere bezoekers kost een gewone stoel op de tribune zo'n 35 tot 65 euro. Ja, als je een laag inkomen hebt, dan betaal je 15 euro. En wie een luxe zitplek wil met drank en eten, dan betaal je 200 tot 275 euro. Ja, een x-aantal kaartjes is inmiddels al uitverkocht. De botenparade begint zaterdag om 12 uur. Net als voorgaande jaren ook gratis te bekijken vanaf de kade. Hè. Dus mocht je denken van nou, ik hoef niet op dat podium te zitten. Ik wil gewoon gratis kijken. Langs de kade kun je gewoon gratis meegenieten met de parade. Hè. Ja. Goed, het is vandaag woensdag. We zijn 29 juli. We zijn druk en vanmorgen eigenlijk iets te laat wakker geworden. Want ja, de wekker had ik wel gezet, maar ik ben er doorheen geslapen, joh. Ja, ik lag te laat op bed, denk ik. Ik denk dat dat de reden is. Dus we hopen er wat van te maken. Welkom bij Voor de Wekker Wakker.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Alex Godino en Destination Unknown. Ja, waar je heen gaat is altijd niet helemaal zeker. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Woensdag 29-7. Ja, de verdachte van het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn, die werd actief in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Ja, het gedrag online werd gemonitord en ook op straat werd hij gevolgd. Bovendien hing er ook een camera voor zijn deur. Ja, en de surveillance van de 21-jarige Abdul D kwam op gang na zijn veroordeling in mei van dit jaar voor het voorbereiden van een ernstige geweldsdaad die een, zo'n gevaar had dat hij de staat ook in gevaar kon brengen. Tot zijn veroordeling zat B, een geboren Duitser met Libanese achtergrond, in voorarrest. De rechter die besloot hem uiteindelijk om alleen te veroordelen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, de rechter had al twijfels of B zijn interesse in de terreurgroep IS had laten varen. Hij stond als lid van het islamitische milieu al sinds zijn 16e op de radar van de veiligheidsdiensten. Ja, in elk geval de 21-jarige Abdul D, die kwam dus na zijn veroordeling in de spotlights, werd in de gaten gehouden. Maar ja, toch niet goed genoeg, want hij heeft toch ingereden op de Pride in Berlijn, hè? Ja. En verder nog meer nieuws. De zware aardbeving die dinsdag het zuiden van Japan trof heeft tot nu toe zeker 13 levens geëist. Dat heeft de Japanse premier gemeld. Die zegt dat de hulpdiensten nu massaal op zoek zijn naar overlevenden onder het puin. Het is een grote chaos. Iedereen die probeert te helpen. En veel mensen die zijn hun familieleden kwijt. De zuidelijke prefectuur Kumamoto werd namelijk getroffen door een zware aardbeving. De beving heeft gebouwen, wegen en bruggen laten instorten. En ook duizenden huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. De exacte omvang van de schade is nog niet helemaal bekendgemaakt. En de vier Nederlanders die vermist raakten op het Malawi-meer, die zijn inmiddels alweer levend teruggevonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die meldt dat er een einde is gekomen aan de zorgelijke situatie. Ja, de opvarenden zijn ook weer veilig terug aan land gebracht. Op de wal is ook medische hulp verleend. De Nederlanders maakten de oversteek van Mbamba Bay in Tanzania naar Negata Bay in Malawi. Ze waren samen met 3 bemanningsleden vertrokken in een speedboot. En toen ze niet op de normale tijd aankwamen in de haven, toen werd er groot alarm geslagen. Ja. Goed, het weerbericht voor vandaag. De temperaturen liggen tussen de 16 en de 20 graden. Het wordt vandaag overdag behoorlijk warm. Want ja, het was vannacht al lekker warm. Ik zei het al, 20 graden. Maar ja, het wordt vandaag 28 graden aan de kust van Nederland, België. En het wordt ongeveer 33 graden in het midden van het land en 35 graden in het zuidoosten. Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland. Ja, de wind is er wel, maar die geeft niet veel verkoeling. Het is een van de heetste dagen van de week. En donderdag dan gaat het alweer wat afkoelen. Dan is het maar 32 graden en 24 graden in het binnenland. Dus dan kunnen we ook een merkbare westenwind gaan meemaken. Hè? Dus het wordt vandaag een zonovergoten dag, dat wel.

Ja, dat maakt het af, hè? Dat gitaartje erin, hè? Bij Marlon. Ja, ongezien hoorde je bij je voor de wekker wakker. Het is de dagtopper van deze woensdag 29 juli. En nog even, we zitten alweer in augustus, hè? Zijn we alweer ruim de helft voorbij van dit jaar. Goed, even kijken naar vandaag. Vandaag wordt de feestdag van de heilige Beatrix gevierd. Het weer van Agathe. 5 februari is het weer van bieten. En daarmee is niet gezegd dat het vandaag op 29 juli kan vriezen. Nou, je moet de betekenis eigenlijk meer zoeken in regen of zonneschijn. Nou ja, vandaag de zon. En niet zo'n beetje ook, hè. Het wordt zeer warm, hè. Dus hou een voetenbankje en een voetenbadje en een voetenmassage of een klein beetje waterspuitje erbij. Want het wordt vandaag echt zweten. Ja. Ja, de Israëlische premier Netanyahu is op bezoek geweest bij de Amerikaanse president Trump. De gesprekken waren achter gesloten deuren, daar mocht niemand bij. Voor Netanyahu was de ontmoeting van belang omdat er in oktober verkiezingen zijn in Israël. Ja, volgens de peilingen haalt hij nu geen meerderheid met zijn coalitie. Ja, een goede band met Trump kan zijn positie versterken, zo blijkt. Ja, de relatie lijkt te zijn bekoeld sinds Trump Netanyahu knettergek zou hebben genoemd door de telefoon. Trump zei dat omdat Netanyahu zijn leger de opdracht gaf om zuidelijke wijken in de Libanese hoofdstad Beirut te bombarderen. Ja, je leest trouwens niks in het bericht over het opsporingsbevel, wat ook nog steeds openstaat, hè, van Netanyahu. Want Den Haag wil hem graag voor het gerecht hebben. Ja, en een grote brand die woedde in de nacht van dinsdag op woensdag in een zorginstelling in Gelderland, in Beekbergen. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderkamp dat in de buurt lag met 186 deelnemers is uit voorzorg ontruimd. Ja. En in Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, dat meldt de landelijke media. Tijdens een boottour bij de watervallen van het National Park zou de boot waarop de 26-jarige man uit Nederland zat zijn gekapseisd. Ja, volgens de Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de lokale overheidsdienst en ook de manager van het bedrijf dat de tour had georganiseerd. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Dus nog even afwachten. Ja, en het is overal op de wereld chaos wat betreft de oorlog. Ja, Iran heeft een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS die spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten zijn onderschept. Ook in Irak zijn afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger heeft daar samen met wat strijdkrachten van Saoedi-Arabië pro-Iraanse milities aangevallen. Zo hebben de twee bondgenoten bekendgemaakt. Ja, het ministerie van Saoedi-Arabië van Defensie zegt dat deze aanvallen een vergelding zijn voor de droneaanvallen op de energiecentrales van de afgelopen dagen. En in de verklaringen van de Amerikaanse en de Saoedische autoriteiten staat niet vermeld of er een direct verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië. Ja, wat een chaos, hè? Jongens. Als ik dat allemaal lees, worden die goed van, al die oorlogen. En nog even een leuk feitje op deze dag in 1874. Ja, er is ook een patent ooit een keer aangevraagd voor een tennisbaan, ja. In 1874, op deze dag, krijgt Walter Compton Winfield uit Engeland patent op de lawntennisbanen. Dus ja, zelfs op de tennisbanen, daar berust een klein beetje auteursrecht, hè? Dus dat.

Ja, dat was Vanessa toen, hè. Ze was ook getrouwd met die eigenaar van de Free Record Shop. Ja, want dat was vroeger, had je zo'n platenwinkel. Die bestaat al lang niet meer. Die zingen daarna online. Die is ook weer misgegaan, geloof ik. En Vanessa was daar toen de vrouw van, hè. Van die eigenaar van die Free Record Shop, hè. Ja. Upside Down. En daarom kwamen haar liedjes ook altijd in de hitparades. Want ja, die liedjes van haar, die lagen natuurlijk allemaal in die platenzaak, hè. Ja, en toen werd er nog gekeken naar de verkoop. En niet alleen naar de downloads zoals nu, hè, bijvoorbeeld. Hè, en het aantal gedraaide platen. Want dat wordt nu als richtlijn gehouden. Want ja, de verkoop van platen is natuurlijk een stuk minder geworden. Dus daar kunnen ze niet alleen meer van uitgaan. Hè. Je hoorde Upside Down bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken naar de verkeerssituatie. Het is druk op de A1, Amersfoort, Amsterdam. De A9 richting Beverwijk. Daar staat het bij Velsen weer dicht. In verband met wegwerkzaamheden. Rotterdam, Europoort, de A15, de A16, Breda, Rotterdam is druk. A20, aansluiten geblazen bij Hoek van Holland. Richting Gouda, bij het knooppunt Kleinpolderplein is het druk vandaag. En vooral als het straks zo warm is, dan is het geen pretje om in de file te staan, denk ik. En de A27, Breda-Gorinchem, bij de brug bij Gorinchem, daar is de boel dicht voor zware vrachtauto's. Dus zware vrachtauto's die mogen daar niet meer overheen. En dan tot besluit de A27 richting Breda, Gorinchem, bij de brug bij Gorinchem, die is dicht. En daar is het ook weer gesloten voor de zware vrachtauto's. Dus ga je daarheen, dan hou er rekening mee. Er is vertraging, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is naar woensdag.

Nog maakt. Hij stijgt op vanaf de Doesburger Heide bij Ede. Kijk, dat is een mooie plaats. In 1910 gebeurde dat. Initiatiefnemers waren twee Haagse zakenlieden die een aantal Friese luchtvaartpioniers voor wilden zijn. Ja, de Friese waren van plan ergens tussen 31 juli en 4 augustus de lucht in te gaan. Ja, Jan Hilgers was er net voor. Voor Hilgers was de vlucht een spannende gebeurtenis. Hij had namelijk op dat moment niet eens een vliegbuffet. Ja. En er wordt voor het allereerst een telefoongesprek gevoerd door mensen aan twee kanten van een continent. Aan de ene kant van de lijn zit iemand in New York en aan de andere kant iemand in San Francisco. Ja, nu is zo'n gesprek de gewoonste zaak van de wereld. Maar in 1914 was dat heel bijzonder. Ja, dus het eerste telefoongesprek, hè, in 1914.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafonde en de Spree.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Calvin Harris en Ragbone Man in jouw feel-good-uurde hitkampioen met Giants. Met nu een vriendin van de show, Sabine Tiels.

0: familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh.
1: De hitkampioen.

Travolta. Met een van zijn souls, Sandy. Natuurlijk, uit Greece. Vrienden, dat was weer de hitkampioen hier op je radio. Ik hoop dat het mee is gevallen. En dat wij weer van jou misschien wel eens een windy kleur kunnen krijgen. Via onze sociale media. Dat is natuurlijk Facebook. Via het bekende kanaal van de hitkampioen. Graag tot een volgende editie. En de buitenwipper voor vandaag is een leuke disco classic van Alicia Bridges. I Love the Nightlife.

lampjes beginnen op dit moment te knipperen. Dus, ach, wat dat betekent, dat komen nu weten we meer. Wees welkom bij de Middle of the Roadshow met nu Jerry Rafferty. Hij gaat van City.

0: Chicken Girl van Chris Norman. Toen nog jong en wild, ben ik nog steeds. Ja, dat heb ik. Ik dans ook nog steeds de sterren van hemel in de Dixo. Maar goed, dan vragen ze meestal of ik mijn kinderen kom ophalen. Gek, hè? Hey,
1: Vanaf de keuken
0: voorbij. Ha, ha. We kunnen het over die versterker hier. Rood gloeiend, man. Wat een rook. Wat zullen we zien?

Er was wat in die tijd, hè? Virtual Klank op de radio. Het begon allemaal met Yes Sir, I Can Boogie. Dat was hun eerste, meen ik. Baccara, de dames uit Spanje. Oh, wat lekker heet. Des te heter, des te beter. Alweer een fotografische kilometer. Hier is Eddie voor jullie op de radio. Eddie van Halen.

Mistral. Mistral is trouwens een, ja, ook natuurlijk een krachtige noordelijke wind in Oost-Frankrijk. Hij is het bekendste voorbeeld van een versnelde wind. En die duurt minder dan 3 dagen. Maar Mistral was ook een lekker groepje. Een lekker beide groepje uit de jaren 70. En die worden jullie zojuist terug in de middel van de roadshow.

Monotones met het nummer Mono. Juist een persiflage op de nummers als Video Killed Radio Star van de Buggles. En popmuziek van hem, vrienden. Catapult, was het inderdaad. Maar ook heten ze de Monotones. En Rubber Robbie. Hey, dat is toevallig.

Hello, Electric Light Orchestra. In de middel van de Roadshow met Jurrie van Lommen. Juist. Ik richt mijn transponder eens eventjes op Jamaica. Ik heb een schotel even een klein beetje bijgedraaid. Hey! Verrek zegt, dan heb je de geest. De geest! De geest! Ja, is het bombali?

was het een plane? Nee, het was ook geen Superman, alhoewel. Ja, af en toe voelde hij zich wel zo natuurlijk. Na een paar van die joints. Bob Marley en Alice en Steer It Up. Een van de laatste in de show, wat betreft dit uur. Maar gelukkig maken we nog wel wat vaker gelukkig met lekkere muziek uit onder andere de jaren 70. Door onvergetelijke fotografisch werkjes. Maar ook een belangrijk advies om te blijven luisteren. Want zo op dit nog veel meer lekkers. En wij, we spreken Bakkebaan.

september wordt ze 80. Helen Shapiro. A teenager in love. Vrienden, welkom. Weer of geen weer. Vandaag op woensdag 29 juli. De huishoudtip ligt al klaar. We gaan kijken wat de weergoden zeggen. Ik heb de artiest van de dag. En ik heb veel muziek. Wat heb ik mee? Wel, Martha Reeves. Ik heb Pussycat. Ik kom in het Nederland. Ik heb John Lennon. Ik heb Frank Sinatra. Ik heb The Sweet. Almertino. Ik heb Tom Waas. En vele anderen. Fijn dat u er weer bij bent. En we gaan er een gezellig uurtje van maken. Tweede plaat, Bobby V. Run to him.

Martha Reeves en de Vandales, Dancing in the Street. 3 jaar geleden, 29 juli 2023, wint wielrenner Remco Evenepoel voor de 3e keer in zijn loopbaan de Clásica San Sebastián. In de spurt klopt hij Bilbao. Het Nederland, Pussycat. Mooie plaat, Georgie.

Hele mooie plaat, John Lennon met Imagine. 45 jaar geleden, het was 29 juli 1981, treedt Prins Charles in het huwelijk met Diana Spencer. Charles is de oudste zoon van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Diana Spencer werd door Charles opgemerkt toen ze 19 was. Ze kreeg met Charles 2 kinderen. William en Harry. Diana overleed in 1997 op 35-jarige leeftijd. Dit is Frank Sinatra.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Streeploos ramen wassen, mevrouw, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, hoor. Maak een sopje met lauw water en afwasmiddel. Effectief, goedkoop en gegarandeerd streeploos. Als je toch nog strepen hebt op het raam, poets je het met een krant.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Belgisch talent De Jongens met Zwoele Hete Zomer.
1: De artiest van de dag.
0: Onze artiest van de dag is Brenda Lee. Ze heet eigenlijk Brenda May Topley. Ze werd geboren 11 december 1944. Ze is actief onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Ik heb twee nummers van haar. De eerste Emotions en de tweede Sweet Nothings.

Westlife met Queen of My Heart. Ik heb één bekende geboren op 29 juli. Dat is Fernando Alonso, een Spaans autocoureur. Hij is vandaag jarig, dus hij wordt 45. En dan twee bekende overleden op 29 juli. De eerste, Vincent van Gogh. Hij werd amper 37 jaar. Vincent van Gogh, een Nederlands schilder, overleed 29 juli 1890. De tweede, David Niven, dat was een Brits acteur. De man werd 73, overleed 29 juli 1983.

weerbericht. Het ziet er schitterend uit, hoor. Vandaag woensdag 33 graden, hele dag zon. Donderdag 30 graden, zonnige dag, 's nachts 21. Dat is ook wel goed. Vrijdag 27 graden, zaterdag 27 en de zondag hebben we dan 29. Maar de keerzijde van de medaille, zondag zou het regenen ook. Volgende week maandag 32, zonnige dag en dinsdag 29. In Tenerife 24 graden, in Las Palmas 25, in Malaga 30, Palma de Mallorca 32, in Antalya 39 en in Benidorm 28 graden. Als je een verzoekplaat hebt, het kan altijd, mevrouw, dat een kennis of familielid verjaart. Wel, laat het weten, hè? Ja, ja, stuur me een mailtje en ik draai de plaat naar jouw keuze. Je bereikt me op vanmeerjos@gmail.com. Bedankt in ieder geval dat je erbij was. Morgen een nieuwe aflevering. We gaan eruit met The Weeknd. Save your tears bij Leven en Welzijn. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

De spets is er weer afgemeten. Hele bijzondere goede middag. Het is weer zover het eind van 12 uur. We zijn er tot 1 uur hier natuurlijk weer op jouw fantastische radiostation. En dit is de Lunchbreak Club waar naartoe je luistert. Ja, inderdaad, de Lunchbreak Club. Dat is een clubje van selectieve mensen die luisteren naar de radio natuurlijk. Ja, inderdaad wel. We begonnen met eentje vanuit de jaren 80. De jaren 80, ja, die waren prachtig inderdaad wel. En dat allemaal met Cool and the Gang natuurlijk. En Get Down on It. Smakelijk eten als je aan tafel zit. En bedankt aan onze collega's natuurlijk. Ja, want die waren hier ook natuurlijk hiervoor. Hè. En dit is een hele mooie. Hier is Bluff en Raccoon. En hier zijn ze met Glas. Is Glas helder?

inderdaad, het is alweer zover. We hakken de week weer al in twee natuurlijk. Ja, inderdaad, zijn dat allemaal in de lunchbreak hier op Jong Fantastisch Radiostation. Dat was muziek van Bluff en Raccoon. En dit allemaal met gaan drink nog een glas met mij. Cheers, zou ik zeggen. Ja, en als je zegt, ja, hij klinkt een beetje raar vandaag. Wel, ja, ik heb een klein beetje te veel in, denk ik, te veel in de airco gezeten of zo. Ja, inderdaad wel. Wat er daar allemaal uitvliegt, dat wil je niet weten. Goed, Camille, word up. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak.

Ja, inderdaad, origineel van een dingetje, ik ben het weer vergeten. En het was een Super Freak natuurlijk van Funky Heroes, inderdaad wel. Het was niet het originele, nee, helemaal niet. Het was ook wel lekker om te horen natuurlijk. Rick James was er natuurlijk, ja, inderdaad wel, dank u wel. En hier is niemand meer en niemand minder dan Julian Newton. En ja, de morgen is inderdaad al voorbij. Maar nog eens eventjes denken aan deze morgen. Hier is ze.

0: Inderdaad. Na de lunchbreak is het ontbijt ook heel belangrijk natuurlijk. En daarvoor heeft natuurlijk Jules Newton deze morgen voor gezongen. En dat allemaal met haar Angel of the Morning. Ondertussen ja, zijn we al een beetje over de middag heen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Wat zit er vandaag in jouw boxje?
1: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.
0: Nee, deze moeten we niet hebben. Het is niet deze.
1: Deze is in de lunchbreak.
0: Ja, onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Dat is het wat we moeten hebben. Weer een klein beetje verstrooid vandaag, blijkbaar. Geen nood, de muziek, daar zal het niet aan liggen. Hier is Debbie Gibson en Only in My Dreams. Ja, alleen in mijn dromen. Of is het er nog, Mary? Zullen we niet weten. Hier is Debbie Gibson.

had. Toen was ze nog een echt kindersterretje, alles waren. Inderdaad, ik heb het over Debbie Gibson natuurlijk. En dit dan met Only in My Dreams. Ze zal wel veel gedroomd hebben, denk ik. Ondertussen zal ze al een paar nachtmerries achter de rug hebben. Want ze is al lekker oud geworden. Ondertussen is ze al meer dan 30 jaar. Dus er is niets meer van te horen. Er is ook niets meer van terug te vinden op het internet. Maar ze heeft ons wel een paar mooie hits nagelaten natuurlijk. En daarom draaien we ze hier natuurlijk ook in de lunchbreak voor jou op de radio. Hier is John Waite. Ken je hem nog? En dit allemaal met zijn Missing You At All. Ja, we missen je. Oh man. Dat het pijn kan doen, dat mag je zeker weten. Hier is hij, John Waite.

Nou, inderdaad, 984 Sunglasses. Ja, het gaat een klein beetje over de zomer. En ik kreeg hier juist de zomerjingles binnen gegooid hier op de radio. Dus vanaf morgen, de zomerjingles op de radio. Zo, nog een streepje muziek tot het tijdstip van 12:30. En dan ben ik er weer natuurlijk met de regionaal de regionale groetjes niet helemaal niet, hè. En na het hitsnieuws van toen, ja, dan ben ik er weer voor deel 2 van de lunchweek op deze woensdag. Tot dan!

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Lunchbreak. Breaking News Toen.
2: Zo'n hele bijzondere goeiemiddag. Het Lunchbreak. Breaking News van Toen. Vandaag gaan we terug naar 1988. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. 1988, vandaag speelt Bruce Springsteen zijn eerste concert in het voormalige Oostblok. Zijn concert in Oost-Berlijn wordt door een geschat aantal van 300.000 mensen bezocht. Live uitgezonden op de Oost-Duitse televisie toen nog. Hier is Bruce Springsteen en dit allemaal met zijn Dancing in the Dark.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

Ach ja, inderdaad. Dat wordt zeker een zomerhit. Onze hit heeft gevoerd deze week. En dat is natuurlijk de Belgische Milk Inc. En Music is My Medicine. Ja, er zijn veel mensen die daar zo over denken natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dus morgen starten we met lekkere zomerse jingles hier op jouw fantastische radiostation van de Lunchbreak. Ja, kijk er al een klein beetje naar uit om ze weer te horen. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En we gaan beginnen aan deel 2 natuurlijk van de Lunchbreak. Je hebt nog onze artiest van de week te goed. En natuurlijk heb je ook nog de toetjesplaat. Die heb je ook nog goed te goed. If you got what it takes... Cause I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the bricks. Tijd voor lekker wat soulmuziek op de radio.

0: kennen ze nog, de Motels. En dit al met hun Last Summer. Ja, kun je nog herinneren wat je vorige zomer allemaal gedaan hebt? Wel, je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Dus de Motels en Suddenly Last Summer.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, hier is Suzanne en Freek.

artiesten voor deze week nog, tot en met vrijdag natuurlijk. Suzanne en Freek, en dit allemaal met hun Niemand. Morgen weer een nieuwe, ja, een andere plaat natuurlijk van hen. En zo leren we ze ook een beetje voor beetje kennen, natuurlijk wel. Hè. Die guys, die kennen we al heel lang natuurlijk. Hè, ja. Ik heb het allemaal over de Nederlandse formatie Boys Kags. En what can I say, what can I do? Wel, nog tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio. Hou ik deze stoel weer nog eventjes warm. Ja. Boys Kags dus. In de Lunchbreak Club, van harte welkom, moest je pas afstemmen.

0: Maar eventjes een lekkere plaat als je zegt, moet je excuseren. Wel, dan moet je deze nemen natuurlijk. What can I say, what can I do? Boys, kijks, hier in de Lunchbreak Club. En ja, we gaan alweer stelletjes aan naar de top van het ijs zijn. Wat mij betreft graag tot morgen donderdag.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt natuurlijk. En ja, we gaan nog deze draaien. Hier is de Fine Young Cannibals. Die gaan er nog eventjes doorheen huppelen. Tot 1 uur. Tot morgen om 12 uur ben ik er weer bij jou op de radio. She drives me crazy. Ja, inderdaad. Zo wel eens kunnen gebeuren.

Onze binnenkomer voor vandaag in deze nieuwe Pop Avenue was Roxy Dekkert en haar nieuwste Superstar. Je kan het een beetje de Nederlandse Pommelie noemen. Maar we draaien natuurlijk vandaag niet enkel de nieuwste platen, maar ook enkele oudertjes zoals de Dinky Toys en Kim Wilde. Maar net is Betty Blue uit 1973 met Dancing on a Saturday Night.

Dit nummertje heeft Betty Blue samen met Lindsay de Paul. Lindsay de Paul die ken je ongetwijfeld ook vanuit de hit Sugar Me. Wel, ook dat schreven ze samen. En dan nu Eminem en The Way I Am.

Deed het ooit hier nog Marshall Bruce Mathers III, ofwel M&M, met The Way I Am, en daarna toch wel een van de leukste platen van de Dinky Toys, Your Smile At Me. De nu zo herkenbare sound van Roxy Music komt eraan met Oh Yeah On My Radio.

De toch wel unieke Brian Ferry was dat met de andere bandleden van Roxy Music en Oh Yeah On My Radio. Nu over naar het Limburg, naar het Peter om precies te zijn. Dit is nieuw Vlaams talent Luca Piet Winters en Someone Like You.

net voor de break hoorde je nog nieuw Vlaams talent met Luca Winters en daarna The Boss himself uit zijn gelijknamige album The Rising. Dat was een plaat uit 2002 eigenlijk en die nummers die gingen allemaal over de aanslagen van 11 november 2001. De Les Humphries Singers nu met Kansas City.

de Humphrey Singers en Kansas City. Als je het verhaal een beetje kent van de Humphrey Singers, dan weet je dat de leden van overal ter wereld kwamen en dat ook de meeste maar een aantal maanden bleven. Ten hoogste een aantal jaar. Nu Philip Bailey met een song waar je duidelijk merkt dat Phil Collins er iets mee te maken had. Walking on the Chinese Wall. Walking.

14 dagen geleden verscheen hun 25e album al van de Rolling Stones. Divine Intervention is al de vijfde track eruit. En als gast was het Robert Smith van The Cure die gitaar meespeelde. Nu een groep die hun grootste succes hadden in de jaren 70. Herinner je nog Traffic Jam, Sailor, A Glass of Champagne en hun Girls, Girls, Girls. En in 1991 dachten ze, we proberen het nog eens. De La Cumbia van Sailor. Yes, in Colombia.

De enige hit die de band Krabby Appleton had in 1970 was A Go Back. En dan nu even kijken of dat u deze nog herkent. Kim Wilde en Amy Mr. Hardage.

Deze Hey Mr. Hordage is de kleinste hit die Kim Wilde ooit bij ons had. Ze is ondertussen al 65, maar ze neemt deze plaat nog steeds mee op haar tournees. Taylor Swift nu met haar nieuwe hit weer al. I Knew It, I Know You.

1986. Sweet Freedom van Michael McDonald namelijk. Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Zo hé, Robbie Williams is ook vertegenwoordigd. Geen rot DJ, dat ben ik niet. Ik ben een rock DJ.

0: jongen, jongen, wat een kabaal, hè? Robbie Williams, die deed het toch maar. Millenniumjaar 2000.
1: Oude meuk.
0: Oké, oude meuk, wat jullie willen.
1: Ja.
0: Hele oude meuk. De Hollies, Carrie Ann bij Brekker Radio.

0: Ik heb iets bijzonders klaarstaan. Een oud nummer van Joe Cocker. En ik heb het nooit eerder in het Frans horen zingen. Maar hier doet hij dat toch.
1: Dekker Radio.

Vergeet nooit. Dat betekent uiteindelijk. N'oubliez jamais van Joe Cocker hoorde je. Nou, dat heb ik nooit eerder gehoord in het Engels. Dekker Radio gaat naar... Nou, nog eventjes naar Frankrijk. Michel Fugain, Le Big Bazaar. Ringe dingen. Leuke muziek uit 1976.

0: het goed. Voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartsafwandelen de spreek.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

Leuk, hè? George McRae en Rock Your Baby. Uit 1974, met een kopstem werd dat gezongen. Bekker Radio deel 2, met Bluff en Gijke Arnaert. Zo heet

Duff en Gijke Hardaard. Zoute Landen, dat is in Zeeland. Dekker Radio. Met Post Malone. En Luke Combs, Guy for Death.

Wat een muziek, hè? Wat een herrie trouwens. Luke Combs en Post Malone en Guy Fawkes. Oké, hey, we hebben wat heel anders, hoor. Ja. Heeft iemand last ergens van? Hoe heet dat? El Giro. Oh. En hij zegt dat het easy is wat hij doet. Geloof er niks van. We gaan terug naar 1981.

0: kan je wel vertellen dat dit niet easy was om te zingen. Waanzinnige muziek van Al Jarreau uit 1981. En easy, jawel. Ik heb hem wel met gemak gedraaid, dat wel. Ja. Hé, hey, oh, André van Duin, soms. Wat is dit nou toch?
1: Ik word er gek van. Daar word je allemaal gek van.
0: Waar gaat het over? Luister maar.

0: Kijk nou toch, die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Een
0: hele zooi leg los.
1: Maar ik ben nee.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer.
1: Nee,
0: jongens, de lopende band.
2: André van Duin. Ontegenzeggelijk, die kon dit chaos wel aan. In 1985 was die gemaakt. Heel lang niet gedraaid deze. Kennen we deze muziek nog? Van de Spencer Davis Group. I'm a man. En ik ben een Menno. Menno Dekker van Dekker Radio.

Sergio Mendes en Brazil 77. Een lofzang over drinkwater. Wat betekent namelijk voor Che Abouzo. We gingen daarvoor naar 1974. Moet even opschieten, want...

0: Dit uur Dekker Radio is alweer bijna ten einde. Zeg ik, jongen, het is toch wel. Tijd vliegt.
1: Jawel.
0: Ik zag net de tijd voorbij vliegen. Dus ik denk, ja hoor, daar heb je hem weer.
2: Carolina.
0: Ik neem afscheid met deze. Van Sir Jorge.

0: Oma Paloma Blanca was een van de allergrootste hits van deze formatie. Maar kijk eens aan, ze hadden talrijke grote opvolgers in de muziekwereld. Het was de George Baker Selection uit Nederland met Little Green Bag.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

I Can See Clearly Now was in 82 een ferme hit voor deze persoon. Dat was Lee Towers met You Never Walk Alone. Zometeen muziek van Billy Ocean, voor we daar aan toe zijn. Mol.

En als een groepje dat uit Nederland kwam, dat is bijna niet te geloven, want het klinkt zo als goud in het oor. Het was Sam Young met Have a Little Faith in Me en het is Christina Aguilera.

0: Al altijd een grote fan geweest voor deze persoon, want wat geeft hij toch een mooie stem. Dat was Marco Borsato met De Bestemming.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

In die turbulente show is het vooral de muziek die het hem doet en niet de praatjes. Chef Special was dat met Afraid of the Dark. Als je daar echt bang voor bent, dan luister je.

0: veel verschil is er niet met de originele hit uit de jaren 80. Maar goed dan ook, die Michael Jackson, alleen de familie ervan, heeft heel wat geld weer binnen. Het was nog even uit de gelijknamige krasvrije cd Billie Jean, The King of Pop.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou...

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Uur na uur, muziek. We are taking over your airwaves in 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.
4: Op een woensdag.
5: Zet voor mij ook even een plaatje op.
6: Are you ready?
7: De radio staat aan.

0: mij kan er geen enkel misverstand meer bestaan over waar je nu exact naar luistert. Dat lijkt me wel duidelijk, toch?
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Nou, ik zal het nog één keer zeggen dan. Je luistert naar Rob op woensdag. En dat komt omdat het alweer woensdag is. We gaan ons weer onderdompelen in het warme bad met de klassiekers. En het bad wordt steeds groter naarmate de tijd vordert. Maar goed, sommige van de tricks zijn misschien nog te jong om klassieker genoemd te worden. Nou, komt goed uit. Af en toe draai ik ook een hitje voor je. Zometeen draai ik uiteraard weer twee van die klassiekers van vinyl voor je. In het kader van de verrukkelijke vinylverrassing. En straks heb ik een niet waar gebeurd, maar oh zo leuk verhaaltje. Een broodje aap. Leuk om mee te nemen naar het terras. Ook leuk in deze tijd van het jaar, laten we eerlijk zijn. Ga er lekker voor zitten. Die radio mag van mij weer op standje 10.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Jouw wekelijkse portie vinyl. De twee singeltjes liggen klaar op de draaitafels. Helemaal afgestoft en opgepoetst. Ze glimmen me tegemoet. En de vakanties zijn voor sommige mensen alweer bijna voorbij. Of zijn alweer voorbij. En om je toch nog een klein beetje in de stemming te houden, wil ik je een onvervalste portie Frans sentiment meegeven uit 1971. Van een jongensgroepje uit Frankrijk. Agnès Suzanne, daar kwamen ze vandaan. Ze zongen liedjes over de liefde tegen oorlog, geweld. Nou ja, vrede. Er is dus eigenlijk niets veranderd. En laat dat nou net de strekking zijn van de grootste hit die de poppies hadden in 1971. Die ga ik zo meteen voor je draaien en je mag meezingen. Jazeker. Non, non, rien n'a changé komt er zo meteen aan. Maar eerst een soul- en disco-groep uit Massachusetts. Die bestond uit 5 broers. Ze waren erg populair in de 70s en hun succesperiode strekte zich uit over een periode van zo'n 6 jaar tussen 1973 en 1979. In ons land scoorden ze 3 echte hits. Heaven Must Be Missing an Angel, de allerbekendste, Don't Take Away the Music en die derde, die ga ik nu voor je draaien. Tavares en Who Done It uit 1970.

Dat het singeltje nog zo klinkt, mag bijna een wonder heten. Want als ik heel goed geteld heb, tel maar even mee, 1971... dan is het singeltje gewoon 55 jaar oud.

0: still very much alive.
1: Rob op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.

Dat lijkt me nou een bijzonder goed idee, weet je dat? Staying out for the summer en dan misschien in september of oktober weer naar binnen. Ja, waarom niet? Geniet ervan zolang het kan, zou ik zeggen. 29 juli, vandaag zou jarig zijn geweest Harry Mulisch, waar het niet dat hij in 2010 al overleed. Wel is vandaag jarig Fernando Alonso, de Formule 1-coureur. We wensen hem uiteraard een hele fijne verjaardag toe, mocht hij luisteren. Als jij jarig bent, nou ja, ook een hele fijne verjaardag. Geniet ervan. Van harte gefeliciteerd en neem nog een extra gebakje, zou ik bijna zeggen. Vandaag in 1981 zou het sprookjeshuwelijk worden voltrokken tussen Diana en Prins Charles. Een sprookjeshuwelijk dat eigenlijk geen sprookjeshuwelijk bleek te zijn. Het eindigde in een vechtscheiding die jarenlang werd uitgevochten via de media, zo'n beetje in het openbaar. Dankzij de Engelse paparazzi van de tabloids, die er een soort gewoonte van maakten om Diana overal en altijd te volgen. Dat gebeurde ook in 1997, maar toen liep het niet goed af. De auto waarin Diana zat crashte tegen een viaduct, waarbij zij om het leven kwam samen met haar geliefde Dodi Al-Fayed en de chauffeur. En je begrijpt het al, daarna is er een enorme discussie losgebarsten of het allemaal wel zo ethisch is geweest, wat de pers daar had gedaan en met name de paparazzi. En volgens mij is die vraag tot op de dag van vandaag nooit echt helemaal opgehelderd. Lekker, hè? Goed verhaal. De boodschap van de liefde blijft echter altijd overeind staan, zeker in de popmuziek. Roger Glover.

stel me zo voor dat deze Brian Hyland een man was met een vakantiebaantje. Niet dicht bij huis, maar heel ver weg. Zodat hij de hele zomer zijn liefje niet kon zien. Daarom beloofde hij haar het volgende. Ik stuur jou iedere dag een brief. Echt waar. En ik sluit hem af met een kus. Dat zijn mooie beloftes, niet waar? Klinkt toch ook een beetje vals. Alsof hij de zomer lekker weg kan zijn en feestvieren zonder zijn vriendin. Klinkt ook goed, maar zou die het echt gedaan hebben? Zou die echt die brief hebben gestuurd? We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat het een heel mooi verhaal is. En daar hebben we er zometeen nog een van.

0: leuk van een liedje is dat stukje tekst dat je meteen kunt meezingen, ook als je het pas één keer gehoord hebt. Nou, dat meezingen moet lukken, toch?
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan?
0: Ja, natuurlijk. Dat gaat ook gewoon door, ons wekelijkse broodje aan verhaal. En vandaag heb ik er een uit de categorie horror en andere bangmakerijen. Luister maar. Op het dak van het plaatselijke ziekenhuis is onlangs een 5 maanden oud lijk gevonden door werklieden die een inspectie kwamen uitvoeren. Het bleek om een patiënt te gaan die even een luchtje wilde gaan scheppen. De stalen deur naar het dak was dichtgevallen en ging alleen van binnenuit open. Ja, ja. Dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Wat nou als iemand tegen hem gezegd zou hebben... Weet je wat jij kunt? Het dak op. Dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Maar goed, laten we daar maar niet te veel over nadenken. Volgende week een nieuwe Rob op woensdag. Ik spreek je volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Bandits en zijn Loving Arms. Door met John en Nienke en The History of My Heart.

should know the four Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow en Walter Baron met De Turbo Zingt. We gaan ook heel soms zout nog een keer draaien met hun Sea of Heartbreak.

0: Hearts, oftewel Al zijn niet meer van je houdt van Albert Westervoort, Guido Bacanto en Pearly Spencer en de Gets Cut the Measles van die old-time string band. Gaan we heel ver terug in de tijd. John de Mol en zijn Elfbaas.
1: Ergens in Texas, in het stadje El Paso.

Was ik maar terug in het stadje El Paso, waar komt Maria beneden mijn schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen, liefde is sterker dan angst voor

bons op de deur en ik zak door mijn knieën. Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl...

Zeker derde of katten, oftewel drinken zonder stoppen van Johnny Cash, brengt ons naar het einde van het eerste uur van deze uitzending. Dadelijk na het nieuws gaan we door met Fokke en Hilde. Maar we gaan dit uur uit met Ine Schonker en Ik dans voor jou. Blijf dus lekker luisteren. Heel graag. Tot zo.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Met Kik van de Voren.

en Dan Still Dawn. De voor Sandra Verijs, I Wanna Live Like That. En Desperado van Barbara Dex. Deze heb ik al heel lang niet gedraaid. Dick van Altena en Corzanne en Savannah. Behind Closed Doors.

Wordt het een nieuwe single of niet? Ik weet het niet. Nobody's Dying Today van Hilde Vos. De vorige jaren Beeks naar Brighter Days en René Hagen met zijn Simple Man. Brengt ons naar Anna McRose en You're Cheating On.

Berkeley Meditone van Mark Blom. Snel daarvoor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. En de Marshall met What Makes the World Go Round. In het dialect gezongen combi.

Ain't the Cheating Kind van Kirsten Alting. Daarvoor Koen Vale, Steady on the Gun en Life's a Beach van Robert Weston. Brengt ons naar het einde van het programma. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien, we gaan eruit met Good Riddance en Goodbye van Pina Roos. Bedankt voor het luisteren.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: U luistert naar het Muzieklabyrinth, een programma van en door Peter Roland.

do you do, ladies and gentlemen?

0: No, no, no, no, no, no, no, no, no. I'm not done yet. Bring the beat back.
1: Het muziekabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot Aaldert.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothalterd.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.